zodjele, hoe je de hoed nu zullen, dat je haar wat lekker op een maka moest staan. Fanashi, fanashi, ik was hier aan het schoon als ik, maar dat hier niet was, ik was hier volgens haar.